en rozenden of kom. Naan de koning ei. Ja nog, dat gavest u. Dat had je nog nimmer eten. Jens is als leven naar eerst toe. Maar let's be begaan. Lina, mijn best vriendin, als huismeester. Willems helpt haar bevriendje in haar restaurant uit. Hoor hem rocht goed ik kom. Je hebt veel te doen, die is leven wat los. En daar verleden je tussen Ulla naai het subslag een probleem. Dat personeel uit je service weer krank. Verkeerd mijn schok roert neus. Hoor een snoot man ze uitdrukt. Die

Ja, nog dat hier je asjavala des Caribes street vertellingen. Ander thema as dat feire ik. Haar jam jam alens een paar tochtermat al ans an geschichte Thomas begann te skriven. Achten kunnen wij mooi an geschichte instuur. Dat skal be a NDR wees bitter a nügenst Oktober.